0: was a time machine. Remembers.
1: Crisp.
2: Как вы берете кофе?
1: Crisp.
3: Neem eens even koffie.
4: Crisp.
3: Ze maken even koffie. Crisp.
4: Ja, ik maak mijn koffie crisp.